bantoma bana ka kasan ba fofole ndenga bang ben bang ni bandi ndwe tiefa ga abu asuro hey awudo wakafa bia kawa sanga zanga ni mabeti le zanga.